Mourinho akushita cinca hayini akumile viki leli 28 wa mavoto ahlangela kampikizane lowo ikode ku uka pa 37.